0: Muziek van Al Langley, Sil Bocroria en Choosing Texas.
1: Come on, baby.
0: Kapie, jy dan sê, Texas, raak net so koud in die winter en net so warm in die somer. As jy dink is warm in Dubai, probeer Texas. Dit is al droe, dit raak ook makkelijk 45, 47 graden in Texas. En ja, dan is het warm. So die twee warm, drie warm plekke in die wereld wat ek soms so vinnig aan kan denk is Dubai, Texas en Las Vegas.
1: En Zanzibar was wel daar?
0: Ja, Zanzibar, ek weet nie.
1: Dit is ongemakkelijk.
0: Dit is maar, dit is humid, dit is maar Durbanse.
1: Maar dit is nog nie Appington nie, my ou.
0: Hierdie gaan nie vat in die eerste verkeersverslag hier in. Kom uit die rolprint, Can't Stop the Music.

0: Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: John Summit hier op Bok Radio en Bok TV. Goedemorgen bij, welkom bij Afskop. Het is 7:30 op die dinsdag. En tijd om in te leer voor de eerste keer vanochtend bij Johan Ferreira.
1: Hier die sport wordt aan jou gebring door King Cars, jouw familie en die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Meneer Ferreira, goedemorgen en welkom terug.
2: Ja, morgen, goedemorgen aan allemaal wat Afskop luister en ook aan die Afskop span in die atelier. Dit is sporttijd en ons begin met rugby nieuws. Die onder 20 half eindronde wedstrijde is afgehandel in die wereldkampioenskap en Suid-Afrika sal teen Frankrijk vir die trofee speel. Suid-Afrika het Engeland geklop 53-37, waar twee rooi kaarte uitgedeel is. Die eerste ene vir Seb Kelly wat betrokke is by die South Sharks en vir Engeland kopstamp op Luan Philomea. En toe het hy rooi gekry, toe Engeland in beheer was van die wedstrijd. Geen twyfel nie, hulle het die beter rugby gespeel, hulle het verdien om te wees waar hulle is, en toe draai die momentum heeltemal. So hy, ek kan nie dink, hy het enige vriende oor in die span nie. Dit was net een totale swak oomblik, en hy het Engeland basis uit die toernooi uitgehaal. Luan Philomea, die ironie is dat hy die kopstamp gekry, en toe kry hy een rooi kaart 15 minute voor die einde van die wedstrijd. Nie vir iets ernstig nie, hy het in die lucht gespring, hy was nie in een realistische positie om die bal te vang nie. Die Engeland speler was contact gemaakt, Engeland speler maak een 360 graden draai, val op die grond, en gelukkig nie op sy nek nie, maar Luan Philomea kry toe een geel kaart, hulle kyk daarna, en toe word dit opgradeer na een rooi kaart, so ons maak toe klaar met 14 spelers, maar ons wen 53-37, so goeie wen teen Engeland span wat nooit ophou speel het nie, selfs toe hulle vir Seb Kelly verloor het, het hulle nog steeds bly veg en tot die einde, so mens moet hulle krediet gee vir dit. Frankrijk en Nieu-Seeland was nader gewees, die telbord sê vir jou 48 punte in totaal in die wedstrijd, Frankrijk het gewen 26-22. Annelies in die wereld van rugby gaan rondom Nicole Canone wat by Italië slot speel, hy is nou geskors vir die rooi kaart wat hy teen Nieu-Seeland in die nasieskampioenskap ontvang het. So dit beteken, hy sal nie teen Australië speel nie, en hy is geskors omdat hy Cam Roygaard, die skramskakel van die All Blacks, ook met die kop geslaan het. So het lyk my dus maar een van die naweke. Kom ons kyk golf, dit is die Ope Kampioenskap. Die groeperings is beskikbaar gestel vir die Ope Kampioenskap, een van die groot trekpleisters op die sportkalender. Die Suid-Afrikaners, Henny du Plessis, wat speel saam met Jose Louis Ballester en Dan Bradbury. MJ Duffy het Frederick Lacroix en Jack McDonald vir geselskap. Sean Norris saam met Sonny Valimaki en Jackson Suber. Casey Jarvis speel saam met Keegan Bradley en Corey Connors. Michael Hollick saam met Patrick Harrington en Marco Pinch. Aldrich Potgieter en Jack Buchanan van Suid-Afrika speel saam met Jesper Svensens van Swede. En Jaden Schaper saam met Bud Cawley van Amerika en Lucas Herbert van Australië. Dit is die Suid-Afrikaanse belang by die Ope Kampioenskap, groot hoogtepunt wat op pad is. En dan sluit ek af met cricket nieuws. Die tweede eendag wedstrijd tussen die West-Indiese eilande en Nieu-Seeland in Providence is gewen deur Nieu-Seeland. Hulle moes net 139 jaag. Windies het nie opgedaag met die kolf nie. Hulle is uitgebal in 36 balbeerte. Jaden Lennox, 95 loopbaan beste syfers vir Jaden Lennox. Nieu-Seeland in antwoord 141 vir 5 in 32,4 beerte. Tom Leighton, die palkiewachter, met 'n onoorbode 37. Nieu-Seeland wat wen met 5 palkies. Die reeks is gelijk 1-1 met 3 wedstrijde wat oorbly. Volgende sport om 8:30, dan kyk ons ook vorentoe Engeland en India speel vandag in die eerste eendag wedstrijd van hulle reeks nadat Engeland die T20 reeks heeltemal oorheers het. Tour de France herstart na welverdiende rustdag, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, en ons is by die eerste half eindronde wedstrijd van die 2026 FIFA Wereldbeker toernooi vanavond 9:00 Frankrijk teen Spanje.
0: Wie denk jy gaan wen, my vriend?
2: Frankrijk.
0: Frankrijk. Wie hoop jy wen, my vriend?
2: Frankrijk.
0: Ferreira, dankie vir jou tyd, altyd voorreg, ons gesels weer oor 'n uur.
2: Dankie.
3: Afskop Sport. You have family When you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Skakel in hierdie donderdag 14 Julie, skies hierdie dinsdag 14 Julie, dis vandag om 6 uur vanaand op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek vanaand om 6 hier op Bok Radio.
7: Hier spring die bokke en pop, pop, pop die speakers. Bok Radio.

bangers. Mind and Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Middag Natisha. Nee, grytjie jong, daai eerste weergawe, mens wil selfmoord pleeg, en met die tweede weergawe wil jy nou weer jou voete gaan afdans. Sjoe.
1: Middag van die dag met Natisha.

verstom my dat ek sukkel om terug te tel. Aan die aantal mense wat my al te leer kon stel.

0: Triple H Show. Nou met Heinrich Duplooy.
1: Vou my nou op, ek is uitgedun, ek sal hoor hierdie koppe dryf.

0: Barry Bosman vir jou hier op Bok Radio tussen jou en my. Dit is 20 minute voor 4.
1: Onthou nog 'n bietjie meer.
2: Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Bok Radio 98.9

0: Să riam noi, fată bichie, să boc roriu, boc tiefie, în bar. Heel wat mensen dat al gestraand was, vastgevangen is, iwers in hulle lewens. Het gebeur met die beste van ons.
1: Ja, ons allemaal was al daar. As jy nie was nie, het jy nog een gelewe nie.
0: Feite.
2: Middag sê Bokspan morgen hierom. Ja, ek was ook in aan, kom ek van een funksie af, en besef toe maar dat ek nie my voertuig kan bestuur nie. En was tyd toe even verantwoordelik om die bushuis te vat.
0: Nice.
2: En ek was baie impressed met myself, want ek het nog nooit een bus bestuur.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, daar was een ongeluk by Fransie van Sail in Belville, dit is by Artappel Draai, wegsleepdienste is daar op die toneel, dit is een vragmotor en een voertuig wat daar betrokken was. Dan ook een ongeluk op die M3 uitgaande net voor Tukai, die rechterbaan is daar versperd, so jy kan vertragings verwag, en dan ook nog een ongeluk by Kommetjieweg en Woodroad in Sunnydale. Daar is ook wegsleepdienste daar op die toneel. As daar nog iets is, laat weet vir my is
3: 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarn Eiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
3: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Ne, die Base für Bokro, die Bok TFE. Ja, lauf. Met Blitz, yes, hier Sony uitloopspan, sê hem niks om dit tot en met 6 uur vanavond. En hier breng die NMIT uit en ons praat oor gestrand wees. Gebeur my beste van ons, is nie een lekker gevoel nie. Want, ek weet, al wat jy maar het, is soms jou ou voetjies.
1: Of thuiser.
0: Of thuiser. Ons het hierdie een gekry wat sê, in die 90's verdwijn my vriend op Nieuweland, los my oor aan my lot. Na die cricketwedstrijd en moes toe nou maar plan maak om tot in Brackenfell te kom.
1: Oef.
0: So tussen stap en ruiloop het ek so 4 ure later by die huis gekom, net om 2 ure te slaap en om weer op te staan om te gaan werk.
1: Jo, daar is er hoof.
0: So die een gekry van anoniem.
2: Luister, ek wil een story van my vrou deel, ons hou hom maar anoniem. Maar in haar jonger dae het sy moedswillig en willens en wetens uitgegaan. En dan het het een rowwe aand geraak. En dan hier, wanneer het nou vroeg môre ure is, dan loop sy by die naaste polisiestasie in, sit haar sleutels op die toonbank neer en sê vir hulle, julle moet my nou huis toe vat, want ek is dronk. En dit het een paar keer gewerk, wat hulle vir haar jammer gevoel het, en toe op die aand haar naam leer ken en vir haar gesê, luister, nie weer nie.
0: Dit
1: is slim.
0: Dit is nog een keer op my gebeur, ook. Ek uitstap by die plek, toe staan al... Polisie van.
1: En toe besluit jy.
0: En toe vra hulle, waar toe gaan jy? Toe sê ek, ek wil huis toe gaan.
1: So gaan jy hulle my neem?
0: Toe sê, nee, hulle sê, nie, man, jy kan nie rij nie. Toe sê ek, okay, wel, ek gaan op een manier wat ek by die huis kom, en toe het een van die ouwens...

0: Hoor, ek weet nie wat dit is met Gansma in die kelders nie, maar ek het so 'n stranded story van beide my broer en my swaar op twee verskillende geleenthede en in albei is Gansma die kern ek, van hierdie story.
1: Ek kan nie onthou wat so stranded was nie, ek dink dit was meer struisboy se kant toe. Ek gaan nie vir jou sê wat se verhouding die persoon met my het nie, maar hierdie ou het gaan kuier en toe die volgende oggend word hy wakker. Drie strande weg.
0: Oh, woe, frek.
1: Ja, toe moes hy al die pad terugloop. Goeie tye.
0: Oh,
1: ons het hierdie enekie ook gekry.
2: So ek en my vriendin het een aand Stones toe gegaan in Durbanville.
1: Rijpie.
2: En ons het gekeier tot die einde toe, tot hulle toemaak en allemaal ons weer huis toe gaan.
1: Goeie mense.
2: En ons het geen lift gehad, nie, dus vroeg ochend ure, dan 2 uur, 3 uur se kant. En probeer een Uber heel, geen Ubers, aanvaar ons request nie.
1: Mensen
2: wat
1: ons ontmoet
2: het in Stones, het klaar gegaan, hulle kan nie vir ons meer lusje neem, hulle het klaar gerei. Al opstee wat ons gehad het was om my so te stap, en sy bly in The Crest, wat een eentje is van Stones af, het is wel loopafstand, maar nou is ons
0: natuurlijk
2: een paar drankies ook in.
1: Wat is
2: en,
1: ook?
2: Die stapje huis toe het baie lang en gevaarlik gevoel en ons, het was een paar areas waar al glad nie enige ligte of belichting was in die straat en so dit was redelijk scary.
0: Oef.
2: So jammer oom en tannie, dis aan my vriendinse ma, as hulle hierdie hoor
1: en die stem herken
2: glad nog van nie, maar ja, dit dit was een belevenis en half gewees.
0: Die stories kom altyd so uit. Ek het ook, nou, na ek myne gedeel het, ek krijg een boodskap van my ma, want sy het nog nooit die story gehoor het. Dus
1: ek het 2 stukkies raad, het is glad nie nou van toepassing, nie, maar die plek is toe. Daar is een polisie stel, ons net oor kan dit.
0: Daar is?
1: Maar dan is daar ook een plekkie, wat 24 uur kos maak.
0: Ook net om die
1: draai van dit. Ons een volstasie daar.
0: Aha.
1: En meeste van die mense nou al die plekke toemaak. Vergader eerst daar.
0: Ja.
1: Snackies.
0: Jy moet soen toe gaan, dan kan jy daar vanaf een lift van.
1: So as jy ooit weer gestrand is in die area, sonder een lift, gaan soen toe. Daar is ook 1 of 2 dodgy klante van die ding, maar hey, ek dink is dit ook beter om te loop.
0: Jy kan chommies maak.
1: Jy kan. Net goeie chommies. Of verander jou profielfoto op Uber.
0: Ja, of begin een nieuwe profiel. Ek dink jy daar een paar reviews.
1: Ja, ek het probeer kyk na my reviews vandag. Wat my reviews is. Ek het 4.5 uit 5.
0: Ek is effens bang om my net te kyk. Want die ding is,
1: oké, okay, jy moet nou gaan kyk.
0: Ek het Uber hoofsaaklik gebruik as 'n student. En alhoewel ek dink ek was 'n goeie kliënt.
1: Jy het nooit getip nie.
0: Nee, ek het altyd getip.
1: Okay, dit
0: maar ek weet nie, ek het altyd my pelle by my gehad en hulle was minder verantwoordelik as ek.
1: Okay, jy gaan moet kyk en dan nog nie verkeer vir ons sê.
0: Okay.
1: Ook so, dis kan nie verkeer gaan, ons kyk nou jy vergeet een 5. Okay, ons gaan probeer inwerk net vir die sport, vir jou voorde. Wat ons vir jou het vandag?
0: Oehoe.
1: Songs met die beste gitaar solo.
0: Ata.
1: En nie om mee te begin nie, nie soos een epic opening riff nie.
0: Nee.
1: Iewers, ja, in die middel van die liedjie moet daar een lekker,
0: jy moet jou soos vang.
1: Ja, ek wil amper sê face melting, maar net een lekker gitaar solo wees.
0: Okay. Ek is soos, dit is nou nie vergeten nie, maar soos, ek denk altyd eerste aan die Bohemian Rhapsody 1, voor die Sultans of Swing is ook een lekker 1.
1: Oké, okay, wel ons gaan nou niks weggeen nie, ons gaan voordeel aan jou binnen die volgende paar minuten, jy kan slank jou na deurstuur, jou vergete 5 song, wat in jou mening die beste gitaar solo het. Stuur het vir ons deur 074-2009-89.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Peril, in samenwerking met die Otto Investment Peril Motorgroep.
4: Radio Uitklok Verkeer.
0: Dit is 18 minuten na 5, kom ons kyk gauw like jou paaie. Daar was een ongeluk by Wellingtonweg in Durbanville. Dit is by die Durbanville gaswinkel, dis jou landmerk daar. Wegsleepdienste is tans daar op die toneel. So ook een ongeluk by Wintermeer Rylaan in Meisenberg. Daar is een voertuig deur een meer daar. Wegsleepdienste is ook tans daar op die toneel. En dan daar die ongeluk vroeger by Fransie van Sail in Belville by Artappel Draai. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paaie, WhatsApp weet vir my is 074-2000-989.
1: Welkom by Moda & Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet in die hart van die wijnlande. Bring een Moda & Jaiku Parel die weeskap, die indrukwekkende stijl van een Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, het gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek Moda en Jaiku Parel vandag.
4: Uitklok, verkeer.
5: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
6: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
7: Benodig jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Ga na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
4: Bolkenaar hier. Jou bierman luister ook.

0: is jouw wijnlikje voor die vergeten vijven vandaag. Ook zulke gelijk tussen mij en Monique. ACDC, TNT, Song, Mary Best, de gitaarsolo. En dan ook chant ook. En op die noot gaan ons weer groet morgen weer terug. Zo om die tussen 4 en 7. Ons gaan een plek maken voor Jordan Hill Lewis. Man, wat groot gesprek. Je gaan huis blijven geschakeld. Omdat je kan samen gesels. Je kan je vrouw wat je heet voor die burgemeester stieren. Nou 074-2989. En ons zal zeker maken. Het kom uit bij die man. Van nou het ons jou nies aan die kom. Monique het jou nies. En daarna gaan ons oorschakel naar Jordan Hill Lewis. Ons gaan je nou eens los met die Boknasiese keuse vir beste solo. So gevra jy moet stem en die wenner is...
1: Is this the real life?
0: Het ons enige twyfel gehad
2: nie.
0: Tot morgen mooi loop.
2: Goodbye.

Edge of the Earth, net hier op Bok Radio, Bok TV, kwart voor 8. Dit is die heel eerste uur. En ek keer saam met my Brent Wayne de Wet, Kaptein Cyril Dix, een bykie vroeger. En hier is jou heel eerste speelikie vanavond, Noah Milan en Brendan Miles kaartjes, wat ons natuurlijk weggee 074-2009-89. Hier kom jy nou een lekker makkelijk enekie van die gevangers. Watter professionele vechter vier sy verjaarsdag vandag? Watter professionele vechter vier sy verjaarsdag vandag? Wat wen jy nou aan Milan en Brendan Miles kaartjes vanmorgen aan 074-2009-89? Hier is Zaan Sonnekes met krapmerke.

0: Lorika Raag met Christian Swart. Jy is ingeskakel Bok Radio, Bok TV, Dinsdag 14 Julie 2026. Lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, ek vertrou, jou Dinsdag was sover baie lekker een. Nog lekker muziek op pad, net vir jou. Weer eens, baie dankie aan kaptein Cyril Dix, wat ook saam met ons 'n bietjie gekuier het in die heel eerste uur. Sertifisering van jou dokumente, die belangrikheid en hoekom en waar jy dit gaan doen. En nou ja toe, dit is lekker tyd vir speelietjie, of speelietjie uur nou, 15 minute oor 8. Dit is Vetkoek Paleis, môre aand hier by Heroes Restaurant, Trianoa Milan en Brendan Miles op. Natuurlik, hulle was ook van die kunstenaars wat saam met ons gekuier het en natuurlik opgetree het by die Bokboot 2026. Groot sokker vanavond, semifinaal nummer 1, dit is Spanje teen Frankryk en dan môre aand Argentinië. En hulle gaan lekker kop daar stamp teen Engeland. Groot vraag is, wereldbeker, FIFA wereldbeker finaal sondag, wie speel daai grote finaal? Is dit Engeland teen Spanje? Is dit Frankryk teen Argentinië 4 jaar terug? Was dit dieselfde een gewees? Of gaan ons een nieuwe een kry hierdie jaar? Kom ons kyk wat gebeur, ek is baie opgewonde. Nou ja, toe, ons kop nou lekker af met nog muziek, baie lekker muziek op pad. Shakira is hier gelaai, Nicolas Lou is hier op pad, kom leef vanavond en nog vele meer. Goeienavond.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunstmatige intelligentie geskep.

Kane Brown, Lose It, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja, nee, die man het nou hier ingestap, wat moet oorneem van 10 uur tot en met 12 uur. Dit is natuurlijk Skaap, Gerard Skaap. En hy gaan lekker met jou kuier een bykie later. Nog lekker muziek op Ad François van Kouk, moontlik nooit Bobby van Jaarsveld is ook hier gelaai, kan ek met jou praat, en ook Brian Adams samen af 69. A bykie vroeger natuurlijk het ons gesels oor die verjaarsdag bekende is Conor McGregor, hy vier ook sy verjaarsdag vandag, professionele vechter, en ek gebruik vanavond een van sy baie bekende motiverings, aanhalings, en hy sê hier, hier is nie sprake van talent nie, dit is harde werk, dit is obsessie, ek is nie talentvol nie, ek is hardwerkend, en dit is die woorde van Conor McGregor, hoe baie graag, en ek wil bijvoeg om te sê, of te vraag, hoe baie graag wil jy sukses hê, hoe honger is jy vir sukses, wat jy insit, gaan jy natuurlijk uitkry, ons allemaal hoor dit verskrikkelijk baie, soos Conor sê, hy is obsessie met sukses, en dit kos harde werk. Dit is jou woord van bemoediging vanavond, net hier op die aanskof met my Brendwijn de Wet. Hier is François van Kouk, moontlik nooit.

0: Is 28 minute na 10 uur op Bok Radio Bok TV en dit was die kos gewees met So Young, natuurlijk die kos familie daar uit Skotland, Ierland uit en ja, ek is gek oor hulle nie, gek oor hulle muziek. Alwyn, baie welkom hier by Bok Radio. Alwyn, dankie vir jou boodskap altyd en ek het jou boodskap hier nou gelees en toe ek uitgegaan en toe jy die boodskap vir my gestuur. Maar ja, ek luister ons altyd so na die boodskap voor ons het uitspeel, net om seker te maak waar gaan die boodskap en so voort. Maar Alwyn, baie welkom.
1: Naand Gerrit, dis Alwyn hier, hoop het gaan goed.
0: Goed, goed, goed man.
1: As iemand my kwaad gemaakt het, dan praat ek maar altyd met my vrou en nadat ek met haar gepraat het, dan voel ek baie beter en is afgekoel.
0: Daar sy, dis die rechte ding daai, nee, dat man een bietjie stoom afgeblaas. Dis belangrik om stoom af te blaas, dat hy net rustiger voel en kalmer voel en uit die anxiety uitbeweeg, jy weet, anders te veroorzaak het groot moeilikheid, jong, groot moeilikheid. Hendrik van Groblersdal stuur my twee boodskappe, maar hoor hierdie man, sy uiteindelik het van een obsessie oor sy kouse, maar hoor gij so.
2: Gerard, as jy met jyself praat, is het seker alright, my maat. Dit is seker alright.
0: Is die waarheid.
2: As jy self met jyself begin strijd, dan begin ek een bietjie te worry.
0: Ja, jyself begin antwoord.
2: Maar, as jy so kwaadrag vir jyself, wat jy nie meer met jyself wil praat, dan is dat sekerlik probleme.
0: Groot probleme, my pel, groot probleme.
2: Maar, ok, op een meer ernstiger noot, ek het een sekere brand, kouse wat ek koop.
0: Ja.
2: Hulle is gemerk, links en rechts.
0: Ok.
2: En ek trek het al volgens aan. As die bediende twee links is in die bondel sit, trek ek het nie aan nie. Of twee rechts is, waar so was al.
0: Ok.
2: En trek ek het net eenvoudig nie aan nie. Die kouse, ek het al so ver daarmee gegaan, na die kouse van my, wat nie links en rechts gemerk is nie. Aha. Die brand kouse specifiek nie.
0: Yes, yes.
2: Het ek een permanent marker gevat en ek merk hulle links en rechts. En ek trek dit links by links aan en rechts by rechts.
0: Hendrik, is dit dan van kleins af wat jy so voel? Wat, was dat jy so erg is oor die kouse? Of is dit een ding wat later in jou leven gekom het? Dan, ek het nou een boodskap hier gekry. Ok, aaskapie manliefhetofobia of aanwensel as gevolg van die PTSD van die Weermag, uiteindelik bomskok sê sy, skud altyd sy arm, daarom gewoon daaraan, Liesel en Bert van Avondale. Nou ja, dit is maar een ding waar die manne aan lei, maar as hy dit kan beheer en gewoon raak daaraan, dan is dit nie so erg, maar miskien is dit vir ander mense vreemd, nee. Maar gelukkig weet jy nou al hoe om het te hanteer, nee Liesel, en ek dink Bert ook. Maar in elk geval, baie dankie vir julle deelname, is altyd lekker om van julle te hoor, en dankie vir al die boodskappe, en dan Porra, my ou maat, is jy nou bykie van die see af, hy sê Bonnoy, ou sê Bonnoit, hy is een Portugees, maar hy is een boeregees, hy praat Afrikaans suiwer. Alright, thanks, maar op pad bed toe, daar sê Porra, jy moet nou lekker slaap, my vriend, en dan hopelijk morgen aand, het jy nou bykie uitgerust, hy sê, kan een man moeg maak, nee. Maar jy is nou geslaak hier op Bok Radio Bok TV, binnenkort gaan ek hy kaartjies weggeef vir Noah Milan en Brandon Miles, morgen aand hier by Heroes Live in Brackenfell. Ons gaan morgen een bietjie dan daarna kyk, dis natuurlijk vir morgen aandse vertooning. Op pad vir jou David Kira met Alok en Stickman met Run River, maar eers een bietjie Jacobus met Verby Dans, net hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand, baie welkom by die show, laat aand met my geradskaap.

Jay, my hart wil jou nie los nie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 29 minute voor 12 en ek het nog baie mooi op musiek op pad vir jou natuurlijk, Lady Gaga met Colby O'Donis met Just Dance. Dis op pad vir jou en nog vele meer. Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za. Natuurlik kan jy enige plek na ons luister en natuurlik ook Bok TV. Jy kan op Bok Radio se webblad gaan, dan klik jy op Bok TV en dan kan jy 'n meer as ek sê, interactieve radio en TV, dis amper een combinatie van die twee, so dis eindelijk lekker, ek geniet het nogal baie om Bok TV te kyk, en dan krijg ek een beter visuele ervaring van Bok Radio, Bok TV. Nou ja, stuur vir my een WhatsApp as jy dalk nog van hallo sê, waar in die wereld luister jy na ons, dalk is jy ergens in die wereld, in New York, in Amsterdam, in Minnesota of in North Dakota of in New York, soos ek gesê het, of in Duitsland, stuur ek vir ons een boodskap, sê vir ons waar in die wereld is jy ingeskakel op Bok Radio. Ek praat natuurlijk met ons expats, daar is miljoene expats wat in die wereld is, en ek is besig ook om aan een insetsel te werk, om een bykie met hulle ook contact te maak, so, dis lekker. Alwyn bly in Kraaifontein, nou ja, Alwyn is een getrouwe luisteraar van Bok Radio, en hy sê hy gaan nou wakker bly tot 12 uur toe, hy het altyd vroeger 10 uur gaan slaap, maar nou bly hy wakker tot 12 uur toe, want hy geniet die muziek en die saamkuier. Dankie Alwyn, ek waardeer het oprecht, hoor.

0: Jouwens, dis Bolkeradio.
1: 24 minute voor die uur van 12 uur en ek het nog stampvol program met muziek gelaai tot en met 12 uur toe. Maar dit is so lekker om saam met jou te kuier en die tyd loop so vinnig. Ek kan nie glo 2 ure gaan so vinnig om nie. Hi Gerard, André Hoorn hier van Fourville, Indiana, Amerika. Nou ja, André, baie welkom man. Baie welkom, ja, ons experts wat ook ingeskakel is. Ek begin binnenkort, gaan ek een insetsel doen met vir al ons expats wat oor die see werk, ver over die see. Ek praat nou hier met H2A manne en ek praat met olieboerwerkers en mense wat op die skepe werk. Daar is mense wat reg oor die wereld werk en ek wil bykie met hulle kontak maak, maar ek is bezig, ek het nou hele concept deurgegeef bestuur vir een insetsel wat ek specifiek vir ons ons expats wil doen, waar hulle kan contact maak met hulle families en een boodskapie stuur en speciale verjaarsdag en speciale dag en verjaarsdag en so meer. So, watch the space for more details. Ek het sikker omtrent 15 name deurgegeef vir die insetselse naam so, en aan die hele concept en het gaan uitgefaseer word in sekere fases. So, ek is bezig om aan te werk. So, ek is bezig om hierdie program, ek is nou 2 weke met die program bezig, so ek is bezig om in 'n paar lekkie idees te werk, om ons hele gemeenskap plaaslik en internationaal te incorporeer en deel te kry van die program. So, André, baie dankie vir jou boodskapie en baie welkom hier op Bok Radio op die late aand met my Gerard. Jy sal geskakel hier op Bok Radio, dit is heerlik om saam met jou te kuier. Ek het muziek nog op pad vir jou van Droomsyndroom en natuurlijk ook met ABBA wat op pad is vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard, goeienaand.

van Jan en Zirk, verhaal der jaren van ons stoutgaard blank. De zorg draaf van een mond tot de oren, tot vandaag schreef Willem en